0: Anders van Rus. Lei my hier vanaand daarheen.
1: Weer warm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

0: Naweek Aktueel.
1: Jy weet wat so kommerwekkend is, is dat leiers van politieke partye wat veronderstel is om verantwoordelike persone te wees, hierdie uitsprake gemaak het, dat mense aangehits word om deel te vorm van die ongelukkigheid ten opsigte van die teenwoordigheid van hierdie onwettige immigrante.
2: In the case of a contest, this will ensure a new leader is in place, and I will do everything I can to ensure an orderly handover of power.
3: Nuusdekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
4: Skop daai skoene uit en skud dit.
5: Hoi Reggie.
6: Goeie aand, RSG in Suid-Afrika. Dit is Sören hier uit Duitsland.
4: Nou en dan skud en pluk ons.
7: En om 11:00 is dit tyd vir Wie het wat gebring? Is dit Reggie?
4: Of Jaco? En daar sê geen woord, as die boere woord. Skudde, elke vrijdag aan, net hier op RSG vanaf 20:09 tot 12:00 middernacht.
5: Hi Reggie, Reggie Linda hier van Vancouver, Canada. Kijk ons skudde!

0: ballet program, en dan is daar een volgende een wat misschien een maand of twee later gebeur. Wat gebeur intussen met de danser?
1: So na een productie het ons gewoonlik so een week af, waar ons bykie kan rus en net soos weer mens voel. En dan begin ons weer met rehearsals en preparation vir die volgende shows. So as het miskien een repetitie is van die show wat ons nou net meer bezig was, sal ons aanhou die werke oefen. Anders sal ons begin met een nieuwe show, want ons het gewoonlik 3 seasons een jaar. So ons sal in nieuwe werke ingaan met nieuwe choreografie en ja, so dis voltijds, dit hou ons lekker aan die gang.
0: So tussendeur doen julle dan ook gereeld julle klasse, bijvoorbeeld in die ochtend, om dan in die middag miskien na die choreografie te gaan. Is dit min of meer hoe die program werk per dag?
1: Ons begin gewoonlik die dag af met Pilates. Dis gewoonlik hoe ons dag vloei en dan begin het ons een balletklas van so uur en een half. En dan gaan ons in rehearsals in tot en met seker so 2 uur se kant. Hang af van dag tot dag. Die dag is ons in die middag besig tot laat. So ja, elke dag is maar bietjie anders, maar ons probeer maar een balans vind tussen ons klasse en aan ons rehearsaltye.
0: En dan wonder mens altyd, hoe onthou jylle hierdie passies? Al het nou een hele klomp choreografische name genoem en is waarschijnlijk allemaal nieuwe werke. Hoe onthou jylle die passies van die verskillende werke?
1: Sure, so dit vat oefening. Ek denk, omdat ons allemaal professionele dansers is, ons kan dit nou makkeliker doen. Maar ja, dit vat oefening. Mens moet baie gefokus bly, mens moet deur goedjies gaan, ons neem baie video's van ons werke en dan so dat ons kan recap in ons kop vir onsself, almal leer bietjie anders. So baie mense het 'n beter memory as ander, so ons moet maar ja, net fokus om dit alles te onthou. Muscle memory skop ook in. Want ja, ek dink as mens dit elke dag doen, dit gebeur maar dat dit so second nature word op 'n manier.
0: En tenslotte al u vertel oor die datums en ook die plekke waar hulle gaan optree.
2: Highlights is showing at the Rudaport Theater the 9th through the 12th of July, and we have some matinees at 3 o'clock and then one evening show at 7 o'clock, that's on the Friday night. You can find tickets on web tickets or you can visit wgroovedance.com for tickets. We're also going to be performing a version of Highlights. Each show is a little bit different as far as what we're bringing forward, but we are performing the end of August at UJ Arts and Culture, and that's August 20th through the 23rd. And then we're performing in Cape Town the weekend after the 26th through the 29th at the Homecoming Center in District 6, so that's the old Fugard Theater. And we are so excited to come back there. We've been there 5 years now, and it's a great theater. Please join us. We'd love to have you.
3: Dit was Holly Groover, hoof van W Groove, en Lisa Stapelberg, een van die dansers, wat gesels het oor hulle produksie Highlights. Die bydrae is versorg deur Terrence April. Die kunstenaar Frank Pretorius se uitstalling Bloedgrond open donderdag aand by Pierneefskraal in Pretoria se galery. Ek het by hom gaan kuier.
4: Ek was bekend as die kunstenaar in die familie, so ek het my altyd geteken, skilderijkies gemaakt van kleins af.
5: Maar jy het in die natuur groot geword, want jy was nog altyd lief vir die natuur?
4: Ja, ek dink vooral spesifiek, ons het op Hoedspruit geblei, op die militaire basis, my pa was uit Mirages gevlieg, so ek het daar vir een ruk geblei en by Mariepskop school gegaan, wat een ongelooflike ervaring was. Daarna is ons Pretoria toe, en in die tyd was het maar of plattelandserig, die deel waar ons is in Monumentpark geblei, so het was vir my nogal platteland, baie velde om die huis gewees, nog onontwikkeld, so of vir my gevoel of ek nog steeds half een plaasien is, op een manier.
5: Hoe het jy besluit dat kunst wil jy jou leven maak, want jy het by die technikon gaan studeer?
4: Ek dink daar was my altyd 2 opties, ek wou gaan vlieg het.
5: Ja?
4: Dit was, ek wou my pa's voetspore gaan volg, maar hy het my georeed en gesê, ek moet my kunst gaan verder vat. Ek het altyd kunst gehad op school en was my ook, weer die oukie wat die kunst gedoen het. En van daar af het ek gaan swat op Technikon Pretoria, eerste jaar, basisse jaar, en toe moes ek kies. Na die jaar, wil jy nou kunst gaan doen, wil jy fine arts gaan doen, skilder, fijne kunst, die beeldhou, die type van ding, of wil jy grafisch ontwerp doen. En die druk om nou maar een carrière te hê.
5: Om geld te maak.
4: Geld te maak, salaris te verdien, jy weet, dan kies jy dit nou maar. Maar

Ja, mijn samenzoon, en ik kan, ik heb een woelang, maar 37,38, ik kon een radio XKFM 107,9. Kokoman, moet ik maar zeggen, maar ik heb een programma, ik kan zeggen, ah, kom tegen koffie, tegen molen, kakako, ik heb een koffie, ik heb een koffie, ik heb een koffie, ik heb een koffie, ik heb een koffie, wola yem tanini achu anqaba mqoma ke ta ke tsamtsma e imhasi ka maqiya tumqoma ham hib chima qala tuwa ka eke ke wola ntsma e hima ngaya khweke kana tsusisi ke ya qala tuwa ka eke mke wola imhasi ka maqiya mqoma ke tumqwa radio xkfm msikama ngonqaya khwe ke kana tsusisi ke ya qala tuwa ka eke mke ke ta ke tsamtsma e aya chwa.

Nog een maand is voorbij, seizoenen het gekom, blomme het geblom, maar die winter zo kom. En stil my son skyn, my blom. Soveel jare is verby, wat ek nie somer kon kry. Die winter het gekom, en die son vermom.

na taaldinge luister op die potgooi by rsg.co.za en het word donderdagochtend net na middernag in deurnag herhaal. Daarmee is het groetheid. Geniet die rest van die sondag in RSG se geselskap, bly veilig, bly gezond en van my Ina Strydom, groete, tot de volgende keer.

mij glijdt, maar ik klauw net vast aan die brief van Wolmer en Stad. Aan mijn ou houthuis is een ou sinkdeur, in stilte val ik op mijn knieën neer. Dat was donder weer,

Ja, jy weet in daai jare, ek praat nou van die 70s en die 80s, laat 60s selfs, die competitie of die standaard tussen alle muzikante, maar tussen boeremuziek, muzikante, concertina spelers, was net so ongelooflik hoog. En jy moet werkelijk fenomenaal goed wees om te kan uitstyg. Om in die liga te kan kom van een Fanny Bos, een Rassie Erasmus, Nico van Rensburg, al die, Nico Potgieter, jy weet, Mani Bodenstein. Dit was rarig, jy moes rarig kon uithaal en Adam Grobler definitief daarboe. Baie, baie goed. Ek het om Adam geken as kind, hy en my pa natuurlijk al die jare saam gespeel, en groot wysvriend van ons gewees, om Adam, en ek sal nooit vergeet as kind nie, toe ek seker so hier by 7, ek was net seker net op die laerskool gewees, en dan toe Adam kom kuier, was altyd baie lekker om hom te sien. Hy was een baie stil, teruggetrokke, jy kan amper sê, introvert, type van een man, nie baie gepraat nie, anders as ek nou bijvoorbeeld, maar vir my en my sister was het altyd wonderlik om hom te sien, hy het so swart hoed altyd gedra, fedora, jy weet daai type hoedens, wat die mense ook kerk toe gedra het, en baie, baie gentleman, het was gentleman's hoed, en binnen in het hy lekkers gesit, jy weet daai ou lekkers van toffies, en daai type chappies, en daai type goed, en dan moet ons hom nou met die hand groet, en een drukkie gee, en dan hy nou so elegant half gebuig met die hoed, en hom van die kop afgehaal, en vir ons gehou, dan, jy, dan gryp ons, dan was die hoed nou vol lekkers. Weet jy, ek, baie mal, ek wens hel, ek wens ek was nog een kind gewees, rechtig, ek verlang verskrikkelijk, baie na my kinderdae, dit was net ongeloof,